0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer: in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
1: Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona-passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
0: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iHeartRadio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val, gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: Laatste Grover Washington Jr. met medewerking van Bill Withers en Just the Two of Us. En daarvoor zat die hele mooie van Rigby Time. We begonnen met die klassieker van Softcell en Tainted Love. Het is weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Het valt dit keer reuze mee. We gaan terug naar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit, die is van No Mercy. Die heet When I Die. Hoogst behaalde positie, nummer 1. Helaas zakte het nummer. Want een week eerder stond het nummer van No Mercy op nummer 1. We schrijven in deze periode 5 weken in de hitlijst voor deze vooruitstrevende jongensband. En dan die kleine hit, die is van 3T. Het nummer heet I Need You. Het nummer zat stevig in het zadel. Dan ook niet voor niets 10 weken in de hitlijst. Die week zou het nummer zijn langste tijd hebben gehad. Want dat zakte van nummertje 30 naar een 39ste plaats. We gaan terug in de lijst van 22 februari. Oftewel week 8 van het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Dit liedje van 3T schept de nodige saamhorigheid. Tenminste, dat is mijn bevinding. En ik hoop ook die van jou. De kleine hit was dat met I Need You. En die grote hit was van No Mercy, When I Die. En hier zijn de volgende drie. We beginnen met een Nederlandstalige.

0: Hopelijk doe ik je wederom verrassen in dit uurtje van de muziekfabriek. Straks gaan we dit rijtje van drie afmaken, maar we gaan eerst naar ons tweede item. From long time ago. Jukebox Classic Golden Oldie. Nou, ik heb er weer eentje kunnen vinden voor je hoor. Ze werden in 1946 opgericht als vrouwelijke volkgroep, maar evolueerden naar close harmony samenzang.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zo bleken ze zich in de tweede helft van de jaren 50 met verbazingwekkend gemak te kunnen aanpassen aan de rock'n'roll. Vaak via covers van rock'n'roll en rhythm and blues songs. Zoals hun vrouwelijke antwoord op Charlie Brown van de Coasters. A Girl's Work is Never Done uit 1959. Hun eerste hit was Mr. Sandman in 1954. Hun bekendste liedje was wellicht Lollipop uit 1958. Een cover van het origineel, ook uit 1958, is van het duo Ronald & Ruby. Enkele andere nummers van dit dameskwartet zijn Eddie My Love en Born To Be With You. Ze traden op de radio op voor Alan Freed, zaten op 5 augustus 1957 in de allereerste American Bandstand, die landelijk werd uitgezonden op de televisie en waren ook te zien bij Ed Sullivan. In totaal haalden ze tussen 1954 en 1961 13 keer de hitlijsten. Eind jaren 80 kwamen de vier dames opnieuw bij elkaar in de bezetting Lynn Evans, Nancy Swain, zus Jane Swain en de nieuwe Doris Alberti. Uit die periode dateert een live registratie gemaakt in Branson, Missouri. In 1997 stopten ze er definitief mee. Luister uit onze jukebox naar de hit uit 1958 van de Cordettes. Hier zijn ze met Lollipop.
1: Jukebox Classic.

Uit de tijd van de petticoats en de strakke leren jackies uit 1958, de Cordettes en Lollipop. Wil je meer te weten komen over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van met de roet in dit rijtje van drie en dat is deze van...

Het is geen vijfste, maar wel gewenst jouw muzikale inbreng. Wat hadden we zojuist op de radio? Even kijken, we hadden Ingrid, To Effortue. Daarvoor zat Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En we begonnen met die Nederlandstalige van Keizer en de Munnik. Kijk me na.

0: Kom op, we gaan ze weer opzetten.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Nou, ik hoop van wel. We gaan terug in de tijd in de jaren 80. Doen we met Paul Swaarman. Hier is You Can Call Me Al.

0: Prachtig, een hele dikke zomerhit voor Ivan en Baila. De Muziekfabriek. En in het midden hadden we die Nederlandstalige. Volle kracht. De Muziekfabriek. Die was overigens van Jamie Sanders. Als je naar me lacht. En we begonnen met dat liedje uit de jaren 80 van Paul Simon. You Can Call Me L. Het is er weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn naam is Thomas Jones Woodward. En hij komt uit Pontypridd, Wales.
1: Oude lullenplaat.
0: Geboren op 7 juni 1940 en is een popzanger. Vooral in de jaren 60 en 70 is hij een wereldster.
1: Oude lullenplaat.
0: En bovendien voor heel veel dames een sekssymbool. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits zoals She Is Not Unusual, Delilah, The Green Green Grass of Home en She's a Lady. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten zoals Elvis Presley, tevens een goede vriend van hem en Frank Sinatra. Eind jaren 90 kende hij een revival met het album Reload. Daarop staat onder andere de hit Sax Bump. Op 29 maart 2006 werd hij geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Hier is uit 1968 de hit Delilah van niemand minder dan Tom Jones.
1: Oude.

0: volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Ja, dat was hem, hè. De oude lullenplaat voor deze keer van Tom Jones en Delilah. Het liedje deed het maar liefst 24 weken lang in de hitlijst. Hoogste positie, nummertje 2. En dat was in het jaar 1968, heel lang geleden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd. Binnenkort zijn we weer terug met een nieuwe aflevering op dit radiostation.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst was de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.

0: gezelletje elektriciëns. Met een gedegen muzikale opleiding. Het waren wel weer de jaren 70 voor ILO, het Electric Light Orchestra. En it's a living thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve

0: van die heerlijke ouderwetse tikken.
1: Uit België, gezellig stel. Zoals Esther. Love is like a mountain. Lieve vrienden, waarop deze afkloot. Het komt allemaal naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Tot zometeen voor jou een fijne. Oh,

0: Zuid-Afrika, dat was een thuisbasis. Dat was 1978. Scoorde ze hiermee de eerste hit, tegelijkertijd een wereldhit. Dat was, en het waren de dames van Cloud. Ze zongen voor jou alleen, Substitute.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Dat levert toch in een lekker landje, vrienden. Ja, je kunt natuurlijk ver weg gaan op vakantie, maar... Och, heerlijk in eigen huis. Is af en toe ook wel eens heel lekker, nietwaar?
1: Is the middle of the roads?

Het was wellicht weer een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Vandaag was het de buurt nog wel eens aan Nico Haak. Ik geef... Wat? Ik geef hem Holland. Geef je hem Holland? Ja. Geef ik ook een IJsselmeer. Lekker joh. Daar gewoon. Helemaal. En de Bee Gees en Staying Alive. Lieve Lloydje van Hooyte. Ik neem je graag mee naar Liverpool. Naar de River Mersey.

0: over de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is hij eens op hier?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig.

afspeelperiode, lieve vrienden. 70s muziek. Met de jaren, gouden jaren 70 van de vorige eeuw. Dat was toch lekker, hè? 1978, The Shirts and Tell Me Your Plans. Terug op de radio in de middel van de roadshow. Oh, 74.

Wat was dit een disco helder een jaar geleden? We hebben erop gedanst. En kinderen? Ja, jongens, zeker meisjes als jullie luisteren. Jullie ouders zijn niet groot mee geworden. Deze lekkere platen van toen. Vrienden, dat was Jimmy Bohan en Dance Across the Floor. Wat rij jij? Een klein Volkswagentje. Nou, er waren artiesten die hadden andere wensen hoor. Ja, luister maar naar.

dit fonograafse werkje zo lekker hoort, jongens, is het net of Chopin het zelf heeft geschreven. Ja, in de rechte, the one and only Chopin. I like Chopin. Het was Casimo. Jaren 80 werk. Hey, en dit is de Middle of the Road Show. En we gaan naar Californië.

Of het een hit is geweest in de Summer of Love, vrij onduidelijk. Maar het was al 1968 voor Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Lieve luisteraars, je zou bijna zeggen, even een luisterliedje. Neem ik mee terug naar 1982. We kennen vast de formatie Bloem nog. Met Joost Tim. Ja,

Nou, zal je maar gebeuren, nietwaar? Bloem, omdat. Tijdsbeeld 1982. En je hoorde nog meer tijdsbeelden het afgelopen uur. Dit was voor jou de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: ja, inderdaad. En wat klinkt ze toch lekker internationaal met deze nieuwe songs. Dat ze altijd maar uitbrengt natuurlijk. Ik heb het allemaal over Davina Michel natuurlijk en Heartbeat.
1: Ja.
0: Dinsdagmiddag, ja, we zijn er weer natuurlijk voor jou hier op de radio, op jouw fantastische radiostation. En we gaan ze weer draaien, de gids die jij graag hoorde in de lunchbreak. En ja, het lunchen doen we tot 1 uur natuurlijk met z'n allen weer samen. Even naar Frankrijk, daar woont Michel Delpech nog steeds en hier is hij met Le Printemps.

Die bij altijd wel een klein beetje doet denken aan de Moulin Rouge natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, Michel Fugain. En dit dan wordt zijn prentaal. Heel mooi land natuurlijk, Frankrijk. De mensen die er wonen, dat is natuurlijk weer iets helemaal anders. Hè. Ja, dat is natuurlijk wel mijn eigen mening. Dus Michel Fugain en Le

We kennen ze ook natuurlijk nog van die hit natuurlijk Kings and Queen. Kennen we natuurlijk allemaal over Ava Max. Ja, inderdaad wel. En bijzonder gezellig als je erbij bent natuurlijk. Hè. Ja. En als je aan tafel laat, smakelijk eten natuurlijk. Ja, moet ook nog even onze collega's hiervoor bedanken natuurlijk. Hè. Ja, dat was een klein beetje vergeten. Dat gebeurt nogal eens tegenwoordig. Hoe het komt, weet ik niet. Het zal wel met de ouderdom te maken hebben of zo, denk ik wel dan. Het was een ex-gittipje van...

Duidelijk, een ironisch nummer. Een gratis rit terwijl je al betaald hebt. Het regent op je bruiloft. En een oude man wint van 98 jaar de loterij en sterft de volgende dag. Alanis Morissette in 1996 met Ironic.

18 over 1. Deze eerste klassieker in dit uur. From the Monkees. 1967. Origineel van Neil Diamond. Of toch geschreven door Neil Diamond. De Monkees waren met vieren. Maar in dit nummer nam drummer Mickey Dolenz de lead vocals voor zijn eigen rekening. Straks Frankie Goes to Hollywood.

0: Close to Hollywood and Relax. Zometeen Train tot aan de parelplaats.
1: Sky Turen Radio. Iedere dag lekker.

0: Een parelplaat deze week.
1: Kesha.
0: Een giant in my heart. We zijn ook jarig op deze 29 september. DJ Niels Hoogland wordt er 54 vandaag. En 4 jaar geleden overleden. Zou er vandaag 91 jaar geworden zijn. Jerry Lee Lewis. En dan kijk hier met Save the Last Dance for Me.

kennen hem ook van The Great Balls on Fire. Maar dit maakte hij ook in 1979. Zou vandaag 91 jaar geworden zijn. Jerry Lee Lewis. Straks hier bij ons Tina Turner. Maar eerst maken we plaats voor dit. Een vriend, een collega en een man die zijn klassiekers kent. Dit is zijn eerste single. Alles voor de ouders. Yves de Sender. Zoveel

0: Het lijkt me een beetje een gevoelensnummer, hè?
1: Als jij hier bent,
0: er is iemand anders.
1: Het voelt anders, ik wil je, ik wil je.
0: En alles voelt anders natuurlijk dan ook.
1: Anders, zo compleet.
0: Yves de Senders.
1: Het
0: is zijn eerste
1: blijf nog
0: single.
1: Even hier.
0: En alles voelt anders. Straks hebben we ook nog Fleetwood Mac. En we gaan ook nog een beetje rood. Want we zijn vandaag de Draagrooddag. Een internationale dag van het hart.

geen kaartje kunnen kopen of kan je niet gaan? Geen probleem, jongens. Amazon Music Prime Video en Amazon Music kanaal op Twitch, die gaan het gratis streamen. Dus geen abonnement nodig. Iedereen zaterdag kijken naar het concert van Shakira. En dat is meteen de laatste. Can't remember to forget you. Tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheidvoorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut.

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooy eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar, en moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Now. Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

Reception op deze dinsdag van 29 september 2026. Jullie de Tom Poes plaat van deze week. Bobby Dylan met Blowing in the Wind. Uit op single 13 augustus 1963. Met aan de B-kant Don't Think Twice, It's Alright. En deze twee nummers vind je op zijn tweede studioalbum met de titel The Freewheeling Bob Dylan. En donderdagavond even over de klok van 8 heb ik nog twee nummers van dit album voor je klaarstaan die niet op single uitkwamen bij het programma Album Tracks tot aan de klok van 9 uur. Maar eerst vanavond, want wat heb ik klaarstaan voor je? De muzikale tijdmachine met rugnummer 456. Dadelijk de later hits. Eerst uit de jaren 70 en later het eerste uur uit de jaren 80. Maar ook de Beatles, de alarmschijf van een halve eeuw geleden. Een mooie nieuwe binnenkomer uit de Nederlandse top 40, ook van een halve eeuw geleden. Maar natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. En de keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel deze week Voulez-vous en de keuze ging tussen ABBA en Bonnie St. Clair en Junette Gloria. Tweede uur starten met de Rollator hits uit de jaren 90. Zero's komen ook nog langs voor je. De Rolling Stones staan erbij. Een jarig artiest, Mary Wilson. Maar we starten eerst met de Rollator hits uit de jaren 70. Hier is Heads, Hands and Feet. Met het nummer Silver Mine. Nogmaals, van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van vanavond.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: 1970.

14 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Je hoorde de single Evil Woman. Dat is van de band met de naam Black Sabbath. Dit nummer vind je op het debuutalbum van de band. En dat heeft de titel Black Sabbath. En van dit album hoor je donderdagavond even naar de klok van 8. Nog twee nummers die niet op single zijn uitgekomen. Het programma Album Tracks. Maar voor veel meer muziek uit de jaren 70 ben je morgenavond al welkom. Even naar de klok van 8. Bij het tweede deel van de Rock and Roll and 70s Show. Nu tijd voor de band van de maand, september. Nanda Maas heeft gekozen voor de band genaamd Styx. Je hoort het nummer The Best of Times. Dit was de eerste van de taal 4 singles die van hun 10e studioalbum afkwamen met de titel Paradise Theater. Hier is Styx.

0: Beatles met de stem van de heer Paul McCartney met het nummer getiteld Yesterday. Dat vind je terug op het album Help. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1965. Ik ga naar 1976, want ik ga de nummer 1 uit de tipperade draaien. En voor deze week zijn dat de Bay City Rollers. And I only wanna be with you.
1: Hey, hey, hey, hey, let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

De alarmschijf van een half eeuw geleden. The Bay City Rollers and I Only Wanna Be With You. Origineel trouwens van Dusty Springfield. Ik blijf met je in 1976, want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: nieuw.
1: Hier Brian Ferry met weer een cover, The Price of Love, origineel van de Everly Brothers. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 40 tot en met week 50. Totaal 11 weken. Met als hoogste notering nummer 8, waar het 2 weken stond.

2026.

0: 27 minuten voor de klok van 8. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 29 september 2026. En uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je de heer Douwe Bob met Note to Self. Nu tijd voor de rollator hits uit de jaren 80. Ik start met Soft Cell en een Say Hello, Wave Goodbye.
1: ...1981.

0: wasloopje, korte wasloopje. Het draait en dan ineens draaien ze de knop in en dan gaat hij achterstevoren en dan stopt hij. Heerlijk, het is maar een paar seconden. Het zijn van die piepkleine dingetjes die opvallen in dit soort nummers. Je hoorde trouwens het nummer You Can Call Me Al. En dat is van de heer Paul Simon. En het komt van het album Graceland. Nummer You Can Call Me Al kwam uit op single. Trouwens de eerste van de totaal vijf. Andere vier hadden de titel Graceland, The Boy in the Bubble, Diamonds on the Soles of Her Shoes. En tenslotte Under African Skies. En donderdagavond staat dit album Graceland even na de klok van 8 uur. Ook in het programma Album Tracks. En hoor je nog twee nummers. Alleen die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song with Directions in the title. Ik begin met de Pet Shop Boys. Met hun Go West. En daarna Eddie Cochran. En Three Steps to Heaven.
1: ...1993...

ziel. Je hoorde de Womack Sisters 3 in het geval, jawel. Met het nummer met de titel If I Let You. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wederom danken wij u weer voor het stemmentitel deze week. Voulez-vous? Keuze tussen ABBA en Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria. Totaal 51 brachten één stem uit. Na ABBA gingen er 26. Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria kreeg er 9. ABBA, Bonnie Sinclair en Unit Gloria tezamen kregen er 4. En we willen ze liever geen van tweeën horen. Dat waren er toch weer 11. Dus de keuzeplaat van deze week is ABBA. Met totaal 30 stemmen. Voulez-vous?

0: De keuzeplaat van deze week. Voulez-vous van Allah. En Bonnie Sinclair samen met haar unit Gloria, die verhuist naar de vrijdagavond bij de Weekend Starts. Hier de opening daarvan, jawel. Inmiddels 1 minuut over 8. Welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Ik start met de rollator hits uit de jaren 90. Vandaag in 1997 komt de CD-single Het Geeft Niet van Akda en de Mulk uit. En hier is de titeltrack.
1: Geeft niet.

0: Je hoorde de Red Hot Chili Peppers met het nummer Give It Away. Het kwam uit op single en je vindt het op het album Blood, Sugar, Sex and Magic. Het vijfde studioalbum van de Red Hot Chili Peppers. Give It Away was de eerste single. Daarna volgde nog Under the Bridge, Suck My Kiss, Breaking the Girl en If You Have to Ask. Deze is de titel van het nummer. Ik heb nog twee nummers van dit album, maar die hoor je donderdagavond. Hulp na de klok van 8, voor de klok van 9, bij het programma Album Tracks. Tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 25 oktober 1941 in Melbourne, Victoria in Australië. Overleden 29 september 2020 aan de gevolgen van de ziekten Addison en dementie. In Los Angeles, Californië. Haar naam Helen Maxine Reddy. Je hoort haar samen met haar dochter Tracy in het nummer You and Me Against the World. Helen Reddy is 78 jaar geworden.
2: Tell me again, mommy.

over de klok vanaf de muzikale tijdmachine. Je hoorde de Rolling Stones met Mixed Emotions. En dat vind je op het album Steel Wheels. En vandaag in 1989 kwam dit album uit in Amerika. In Nederland kwamen er twee singles van dit album. De ene hoorde je al, Mixed Emotion. En de andere is A Rock and a Hard Place. Tijd voor dit.

0: Je hoorde de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTurn Radio. Deze week hoorde je Kiza met Giant in My Heart. Kiza, geboren als Kizaraya Elistad. 16 januari 1989 in Calgary, Alberta. In, jawel, Canada. Singer, songwriter, maar speelt ook gitaar en keyboards. En doet dit in de muziekstijlen house, pop, electronic sinds 2005. Het nummer Giant in My Heart. Dit is de tweede single van de totaal 6 die van haar tweede studioalbum afkwamen met de titel Sound of a Woman. Nee, het nummer kwam niet in de top 40. Het was 6 weken te paren en dat was het. We gaan verder en dat doen we met het laatste Rollator hitsblokje voor vanavond. Als eerst hoor je September met het nummer Cry For You. En daarna Caro Emerald met het nummer The Ghost Of You.
1: ...2006.

0: Nu, tijd voor het item Instruments That Are Mentioned in the Title of the Song. En we starten met de Boston Pops Orchestra. Met hun 76 trombones. Ik heb ze geteld, inderdaad. En daarna hoor je Dan Hicks en his Hot Licks met My Cello.
1: ...1980.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

put in het item DJ, where's the bass? Kinga Gleik met het nummer Doloni Dola. En de bassiste die je hoorde, deze dame is 14 lentes jong. Tijd voor de muziekstroming alternatieve rock. Vanavond hoor je de band gemaakt genaamd The Almost. Is niet helemaal een band, maar ik leg het je uit. Nummer trouwens wat je gaat horen is I Mostly Copy Other People. En The Most is eigenlijk een solo project van de drummer Aaron Gillespie van de band Under Roach. Maar reken maar dat deze leden van de band te horen zijn op zijn solo projecten. En I Mostly Copy Other People komt van het album Southern Weather uit 2007.

denk ik draai een surfnummer op dit avond. You're the Ventures met de Diving Guitars. 1962, ik ga naar 1984. Hier is Ultra Fox met Love's Greatest Adventure.

gaat. Hier zijn inderdaad alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer. En is deze week van Uriah Heep. Titel is Love Machine. Nummer komt van het album Uriah Heep Live January 1973. En is van dit album trouwens kwamen twee singles. Love Machine is daar één. En July Morning is de andere. Donderdagavond heb ik weer bij Album Tracks twee andere titels van dit album, live album, erbij staan voor je. Wat rest mij nog? Ik zeg, natuurlijk, blijf van elkaar of van elkaar af, dat kan ook. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. Graag tot de volgende dinsdagavond voor weer een nieuwe aflevering van de Muzikale Tijdmachine. Of anders morgenavond, even over de klok voor 7, over 7. De Rock'n'Roll and 70's Show, donderdagavond, Bart's Guitar Platform. Gevolgd door precies dat programma Album Tracks. Maar nu wens ik je een hele fijne radioavond verder. En ik zeg tot de volgende muzikale tijdmachine. En joep doei!

0: jouw dinsdag. Item Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Eén van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
1: Get ready.
2: iTunes Radio.

met Inner Smile uit 2001. Wat een heerlijke plaat. Zo vlak voor je weekend. Gisteren was de laatste plaat bij Tim Nieuwhuis. Tim in de avond, dank je wel daarvoor. En zoals je het weet moeten we wat doen met die platen. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Dus met Texas Inner Smile.

wat contact. Hiro, even kijken. Hij is net weg, maar... Fijne uitzending, zegt hij. Ja, dank je. Ik heb genoten van uw show. Enter. Zo, dat staat erop. Hè? Nou, wat gaan we doen? Wat vergeet ik allemaal te vermelden? Helemaal niks, toch?

Die weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik even naar kijken nog. Oh ja, kom in de chat. Daar zit Boom 238, Jan, Moon, René, Robert B. Wimpy zit er ook en ik. Er zijn nog een hoop afwezigen en die komen er vanzelf wel bij, denk ik.

0: daar zal ik zeker voor zorgen. Heb jij ook een augurk? Lekker joh, augurken. Augurkensap. Het kan zo naast de knakworstvocht, mensen. Robert B, to be or not to be. Maar we zijn er. Ja, gewoon maar beginnen. Ik had zin om een Sade te doen met de Smooth Operator. En dan erachteraan gelijk maar een Alex Party doen met Saturday Night Party. Het is een weekend, joh. Maak het uit, joh.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.

Summer. Ja, ik vergat even die sirene, dus ik doe hem erachteraan. Waarom ik niet, hè? Alex Party, die had ik al beloofd. Anita komt later. Ja, dat hebben we in de gaten. Ja, ze is er nog niet.

0: draaien voor Carola. En dat gaat een hele andere kant op. Maar ja, ik had al verklapt dat we de Two Brothers in the Fourth Floor gingen doen. Dus dat gaat gewoon eerst gebeuren, hoor. En daarna dus de hele andere kant op, mensen. Want dat is Roy zo meteen.
1: Zo, dat gaat lekker weer. Ik zit hier te soppen met al die fantastische nummers.

wat is dat lekker uit, 97. The Two Brothers on the fourth floor. Dat ze ook op de derde verdieping zaten, dus met z'n tweeën minimaal. En de zus van Janine, dat is Carola, dat weet iedereen natuurlijk. Die vraagt eerst aan Lisbeth List en Ramse Shaffi met Pastoralen. En zegt dan radicaal, nee, dat moet er eigenlijk anders. Het is ook een andere kant op, maar dan weer een andere uiterste. Ze heeft het over de Foo Fighters met The Pretenders. En die is dan speciaal voor de zus van Janine. Dat is Carola. Nee, geen Toyota.

Anderson. Ik moet altijd denken aan de Matrix, want daar zat Anderson natuurlijk in. Dat weet je vast nog wel. Surrender was dat. En Moon die had dat idee. Zag ik in de chat. En wat Tim Nieuwhuis voor idee heeft. Dat is deze plaat Show in Love van de Orchestral Manoeuvres in the Dark. Speciaal voor Marjan. Marjan, alles komt goed. Ook morgen en overmorgen.

voor Moon. Ik zag haar voor het eerst bij vrienden. Daar, middenin, gewoon te stralen. Niet iemand die zich op hoefde te dringen. Je zag haar vanzelf tussen alle verhalen. En ergens tussen praten, lachen, een plaatje hier, een liedje daar, gebeurde iets wat niemand hoefde uit te leggen. Moon werd verliefd. Op Aitern. Klaar. Misschien niet vanaf het allereerste uur, maar toch zeker vanaf het tweede. En sindsdien hoort ze bij de club, alsof ze nooit iets anders deed. Vanuit Zwijndrecht, altijd in de buurt, soms aanwezig en soms een keertje niet. Maar ach, een echte fan verdwijnt niet zomaar. Die hoor je zelfs wanneer je haar niet ziet. Want Moon is er altijd met haar hart. En daarin draaien we gewoon mee. Maar andersom geldt precies hetzelfde. Ook bij ons krijgt Moon haar eigen plekje mee. Ze zet zich in voor andere mensen. Goede doelen draagt ze haast op haar handen. Altijd bezig om iets moois te geven. Om mensen dichterbij elkaar te laten landen. En inmiddels bestaan er zelfs lijstjes. Dat krijg je als je het serieus begint. Platen die zonder verdere discussie door Tim en Moon waardig worden bevind. Dus Moon, blijf vooral wie je bent. Met je warmte, je lach en je muziek. Want sommige luisteraars zijn meer dan luisteraars. Die maken Aitern juist uniek. En mocht je eens een avond niet luisteren, dan draaien we heus gewoon wel door. Maar ergens weten we allemaal, Moon hoort erbij.

uur. Toen schreef Marjan: wil je deze voor me draaien vanavond? Zo gaaf nummer. En ze heeft het over Agda en de Munnik met Het regent zonder stralen. Ja, natuurlijk ga ik die draaien. En dan nu. Marjan. Speciaal voor jou en voor de rest natuurlijk ook.

Realizing we are wealthy.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.